0: Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Arthur Verrokai hoorde je Pelas Sombras. Welkom bij een nieuwe editie van de Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met Jazz Magazine, Jazzism, luister je naar een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz.
1: Wij gaan door met een track van Bouillon. Bouillon, dat klinkt Frans, maar de producer heet gewoon Nathan Jenkins. Is geboren en getogen in Londen. En we gaan een track draaien die heet Crazy Over You.

Billion hoorde je. Time for us to love. En daarvoor hoorde je van het laatste album Say Goodbye to What Crazy Over You. Dat brengt ons bij de Engelse drummer Richard Spaven. De eerste keer dat ik deze drummer hoorde spelen was op The Hague Jazz een paar jaar geleden. En speelde hij met José James. Ik stond met de mond open te kijken naar deze virtuoos die uit de Broken Beat groot is geworden. Met onder andere Mark de Clive Lowe. For Hero, de overleden rapper Guru, speelde niet mee. Tegenwoordig zit hij in het Cinematic Orchestra en ook in Amerika te horen met onder andere Flying Lotus. In Nederland ook te horen met een Nederlandse Broken Beat Band rondom Vincent Helbers, toetsenist. Dat heet de Flow Riders. Dus deze Richard Spaven is internationaal, maar ook in Nederland te horen. We gaan twee tracks van zijn soloplaat draaien. Die heet Spaven's 5. En deze track die heet Rockers Round Window.

U hoorde Gene Emmons met Angel Eyes. In 1969, na 7 jaren cel, was Emmons weer op vrije voeten. De vraag was of de 44-jarige saxofonist nog voldoende capaciteiten had. En die vraag werd met een volmondig ja beantwoord. Zijn homecoming optreden in de Plugged Nickel in Chicago was een succes. In New York, het mondiale centrum van de jazz, werd Emmons door justitie verhinderd op te treden. In de studio was Emmons wel welkom. Vanaf 1969 leverde Emmons een serie populaire platen af. Emmons had overal fans, maar hij was bijzonder populair in midwestelijke steden als Chicago, Pittsburgh en St. Louis. We draaien hier voor u Free Again van het gelijknamige album uit 1972. Free Again is een compositie van Armand Cafora, Jos Baselli en Robert Colby. Een sfeervol stuk waarin smart en opluchting hand in hand gaan. In de grote blazerssectie vinden we onder andere trompetist Cat Anderson en trombonist Jimmy Cleveland, op piano Joe Sample, elektrische bas Chuck Rainey en drums Paul Humphrey. Vervolgens een funky versie van het bekende lied Feeling Good. En Emmons was immers vrij, dus hij zal zich daar toch wel goed bij hebben gevoeld. Het nummer verscheen op de LP The Boss Is Back in 1970. Op Hammond-orgel Sonny Phillips, elektrische bas Bob Bushnell en op drums Bernard Purdy.

U hoorde Gene Ammons met Free Again en Feeling Good. We gaan verder met Son of a Preacher Man, het country soulnummer, geschreven door John Hurley en Ronnie Wilkins uit 1968, dat bekend is geworden in de versie van Dusty Springfield en kort daarna Aretha Franklin. De versie van Ammons is zo gruizig als de gravelbaan op Roland Garros na een marathonpartij van Nadal en Djokovic. Het staat op het album Brother Jug uit 1969. Het personeel overlapt met The Boss Is Back. Op Hammond-orgel hoort u Sonny Phillips, op bas Bob Bushnell, op gitaar Billy Butler en op drums Bernard Purdy. Vervolgens Peace to Keep Away the Evil Spirits van het album The Black Cat uit 1970. Zachtzinnig, doch gedecideerd houdt Ammons zijn demonen buiten de deur. U hoort Harold Mayburn op piano, Ron Carter op bas en Idris Muhammad op drums.

Gene Ammons met Son of a Preacher Man en daarna Peace to Keep Away the Evil Spirits. We gaan verder met Crazy Mary van het eerder genoemde album Free Again. Het is een compositie van Gene Ammons die laat zien dat de exotische funk uit die tijd niet aan Ammons voorbij ging. Net als op het nummer Free Again hoort u hier een groot ensemble met onder meer Dennis Budimer op gitaar, Bob Norris op congas en Tommy Johnson op tuba. En trompetist Bobby Bryant was de arrangeur. Als laatste van dit blok, Goodbye. Het lied geschreven door Gordon Jenkins is het laatste nummer van de laatste plaat van Gene Ammons. Het gelijknamige album Goodbye, opgenomen op 18, 19 en 20 maart in 1974. Hoe typisch dat nou dit het lied De Zwanenzang is van Ammons. Hij overleed namelijk op 6 augustus 1964 aan kanker. Op Goodbye hoort u Ned Adderley op cornet, Gary Bartz op alt saxofoon, Kenny Drew op piano, Sam Jones op bas en Louis Hayes op drums. Bij zijn zwanenzang werd Ammons dus begeleid door een groep mannen van uitzonderlijk niveau.

Dean Ammons met Crazy Mary en Goodbye. We sluiten deze aflevering af met Hoe kan het anders? De blues. Ammons vertolkt He's a Real Gone Guy, vooral bekend van blueszangeres Nellie Lutcher. Het staat op het album Brother Jug uit 1969. Op deze flag waver, oftewel feestelijke uitsmijter, hoort u weer Sonny Phillips op Hammond orgel, Billy Butler op gitaar, Bob Bushnell op bas en Bernard Purdy op drums. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease, het programma over soul en jazz. En ook meteen aan de drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij de nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de concertzender in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Presenteren Wiba Burkens en Ruben van Roon een mix van platen uit de alternatieve muziek, jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, jazz not jazz. Dit was de eerste plaat die wij draaiden. Het is Lonnie Deer. Het is een Zweedse singer-songwriter. Die heeft net een nieuw album uit. Hell Music heet dat. Ik denk dat het veel luisteraars nog helemaal niks zegt, meneer Lonnie Deer. Maar hij is al een tijdje bezig. Hij was in 2008 op Lowlands met een fantastisch optreden in de Alpha Tent. En het was echt een van die betoverende momenten dat je iedereen dacht van wie komt daar nou op. Maar na drie nummers had hij die 9000 man zo compleet te pakken met hele kleine liedjes. Dat was een hele bijzondere. En sindsdien ben ik hem gaan volgen. Al zijn platen zijn fantastisch. En dit is zijn laatste, Hell Music. Lonnie Deer.
1: Lonnie Deer, mooie opener. We hebben nog meer muziek in de uitzending van vandaag. Onder andere uit Noorwegen, waar we een aantal artiesten van laten horen van het Jazzland label. Bugge Wesseltoff heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Niels Petter Molvar, Jagga Jazzes, Bilden Ark gaan we draaien en onder andere Toki Monsta. Voordat we daarmee verder gaan, beginnen we eigenlijk eerst met Bugge Wesseltoff. Dat is die bekende pianist die het Jazzland label heeft opgericht en uit de ECM komt en daar een elektronische swing aan heeft gegeven en zijn eigen levens gaan leiden. Hij is eigenlijk een beetje de godfather van de new jazz, hoewel ik de term misschien wat vervelend vind omdat hij een andere betekenis heeft gekregen door de jaren heen. Hij heeft een nieuw album gemaakt met Henrik Schwartz. Dat is een Duitse DJ en laten we eerst een track gaan draaien alvorens we daar verder over gaan praten.

0: Wat een te gekke track. First Track heet hij. Hendrik Schwartz met Bugge Wetstof, duoplaat. First Track. En het is allemaal live. Live from Berlin heet het.
1: Wie ervan?
2: Ja, ik vind het heel bijzonder. Het is heel leuk om eens te horen hoe er een interactie kan zijn met een DJ die ook interactief meewerkt. Dat kunnen er maar weinigen. Dat is heel bijzonder.
0: En ook dat interactief meewerken, dat is misschien uit te leggen doordat je hoort dat Bugge speelt piano, is de pianist. En dat Hendrik Schwartz zijn pianogeluid weer manipuleert en dat weer teruggooit op een soort vervormde elektronische manier. Op de achtergrond hoor je vast de volgende track, maar ik wil er toch wat over vertellen. Want Bugge Wetstof is echt een hele bijzondere gast. Hij komt uit Noorwegen, zoon van een jazzgitarist, oprichter van Jazzland. En voordat hij dat deed, was hij muzikant bij ECM. Hij speelde onder andere bij Jan Garbrick, Niels-Petter Mulver en Telje Ripdal. Jon Christensen, voordat hij zijn eigen label oprichtte. En daar heeft hij eigenlijk een fusie gemaakt tussen jazz, house, techno, ambient en improvisatie. En daar is hij eigenlijk heel groot in geworden. Hij maakte een succesvol album in 2002. Moving heette dat. En sindsdien is hij een beetje de godfather van de new jazz. En eigenlijk de initiator van veel van dit soort space met elektronica.
2: Met Niels-Petter Mulver zijn ze een beetje tegelijkertijdig met die stijl begonnen, zeg maar.
0: Ja, ze komen allebei dus uit de ECM-hoek. Niels-Petter Mulver gaan we later draaien. Laten we nog één track luisteren van dit album. Dat heet Wesseltoft Schwartz Duo. See you tomorrow.

Blues for Joe van het album The Band with the Beat, uitgegeven op Warner Brothers in 1961. En daarna is het tijd voor Wild Bill Davis, trendsetter van de orgeljazz. Hij is geboren in 1918 in Glasgow, Missouri en overleden in 1995. Hij was van 1945 tot 1947 pianist en arrangeur bij de beroemde Timpani Five van Louis Jordan. In 1949 maakte Davis zijn orgeldebuut in Joe Wells' Chicken Shack Club in Harlem. We draaien de intermission riff van het album Organ Grinders Swing, uitgegeven op Everest in 1961. En dan Jimmy Smith. Ongetwijfeld de populairste organist aller tijden. Zijn werk op Blue Note lanceerde eind jaren 50 de orgelmanie en bracht een geheel nieuwe generatie organisten voort. Smith, geboren in Norristown, Pennsylvania, overleed in 2005. Hij combineerde bebop, blues en gospel, voortgestuurd door virtuose en opwindende single-note lijnen. U hoort The Cat van het gelijknamige album, uitgekomen op Verve in 1964. In de big band spelen onder andere Kenny Burrell op gitaar, Thad Jones trompet, Grady Tate op drums. En als uitsmijtertje dan enkele dwarsverbanden. De ene pionier, Jimmy Smith, raakte namelijk verslaafd aan het orgel na het zien van de andere, Wild Bill Davis. En het was Bill Doggett, die Wild Bill Davis opvolgde als pianist-arrangeur bij de band van Louis Jordan. Waarvan akte.

U hoorde Bill Doggett met Blues for Joe, Wild Bill Davis met Intermission Riff en Jimmy Smith met The Cat. We gaan verder met Henry Kane. Net als eerder genoemde Paul Bryant was Kane voornamelijk actief aan de Westkust. Zijn enige LP als leider, The Funky Organization of Henry Kane, verscheen in 1968 op Capitol. Hij werd daarop bijgestaan door onder andere saxofonist Plas Johnson en drummer Earl Palmer. U hoort van dat album The Way I Feel, een compositie van John Patton. En met laatstgenoemde organist vervolgen we deze uitzending. Van John Patton, geboren in 1935 in Kansas City, draaien we Fat Judy. Het nummer staat op de LP Oh Baby, uitgegeven op Blue Note in 1965. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Daarna Billy Larkin en The Delegates. Larkin, geboren in Portland, Oregon, opereerde net als Kane en Bryant ook vooral aan de westkust. Cuccio Fritto Man komt van het album Hold On, uitgegeven in 1968 op World Pacific. Op tenorsaxofoon Fats Theis, gitaar Jimmy Daniels en drums Jesse Kilpatrick. Ten slotte Don Patterson. Hij is net als John Patton een van een select groepje organisten dat duidelijk maakte dat organ jazz niet alleen maar entertainment is, maar ook kwalitatief sterke jazzmuziek oplevert. Patterson's nalatenschap bestaat uit een mengelmoes van bop, blues en ballads. U hoort hier Patterson's versie van het bekende lichtvoetige volksliedje La Bamba. Het verscheen in 1966 op de LP Soul Happening op Prestige. Op gitaar Vincent Carrau en op drums Billy James.

Henry Kane met The Way I Feel, John Patton met Fat Judy, Billy Larkin en The Delegates met Cucho Frito Man en Don Patterson met La Bamba. Nu twee Hammond B3 heldinnen. Ten eerste Gloria Coleman, de organiste en echtgenote van tenorsaxofonist George Coleman, vormde in 1963 een live groep met alt-saxofonist Leo Wright, gitarist Grant Green en drummer Paula Roberts. Met dat drietal maakte ze in dat jaar ook haar enige album in de jaren 60, Soul Sisters. Van die plaat hoort u My Lady's Waltz. We eindigen deze aflevering met Shirley Scott. De albums van Scott verkochten bijna zonder uitzondering allemaal goed. Scott verscheen op labels als Prestige, Impulse en Atlantic. En niet te vergeten op Blue Note als sidekick voor haar toenmalige echtgenoot, tenorsaxofonist Stanley Tarantini. We draaien voor u Hip Soul van het gelijknamig album dat op Prestige verscheen in 1961. Op tenorsaxofoon Stanley Tarantini, bas Herbie Lewis en drums Roy Brooks.

Dat waren Gloria Coleman met My Lady's Waltz en Shirley Scott met Hypso. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de Killer B3, een aflevering over orgeljazz. Dit was het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Presentatie wederom Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burkens. Ruben, dit was de nieuwe Mark de Clive.
1: Dat klopt, die is net uitgekomen. Ik denk nog wel vorig jaar net, maar eind december is de nieuwe Mark Clive Lowell uitgekomen. Bekende producer uit Engeland. Hij is eigenlijk uit Nieuw-Zeeland, geloof ik, en woont in L.A.
0: Ja, en wij hebben daar iets speciaals mee, want we hebben de eer gehad met hem te mogen optreden.
1: Zeker, ja. Want hij heeft de vorige cd van Rob van der Wouw geproduceerd. En wij spelen samen met Rob van der Wouw. En één keer in North Sea Heats Rotterdam of zoiets.
0: Ja, vlak voor North Sea Jazz was dat.
1: Was hij de special guest bij ons. Dat was te gek, geloof ik, toch?
0: Ja, hij was heel te gek. Ja. Hij was alleen knetterstoned. Dat was jammer. maar hij heeft een nieuwe plaat. Ik heb hem nog niet gehoord. Dit klinkt heel funk, electro. Is dat een nieuwe richting?
1: Er zit van alles in. Er zit ook die dubstep-achtige dingen in. Dat doet hij ook. En dit is dan een openingstrack. Ik denk dat het ook komt omdat Sheila E. meedoet. Dat hij natuurlijk dacht van nou, als ik met Sheila E. kan samenwerken.
0: Dan gaan we funken.
1: Dan gaan we funk. Ja. Maar de volgende track die ik wil draaien, die is al wat minder up-funk. Die is al meer low-tempo. Met als gast Tawiya heet ze, geloof ik. En de track heet Under Orders.

0: Mark de Clive Low. Hoe heet de track, Ruud?
1: Dat is Under Orders van Mark de Clive Low van zijn nieuwe album Renegades. Een echte aanrader. Hij staat ook wederom hoog in de charts. De Jazz Note Jazz Charts van de Jazzism van januari die net uit is. En daar staat hij op de tweede plek zelfs.
0: Kijk, we zijn er snel bij. We maken een sprongetje naar andere producer, componisten, artiesten. Eigenlijk een soort superdame die 10 jaar geleden wat vaker in het nieuws is dan dat ze nu is. Namelijk Björk. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heet Biophilia. En dat is misschien niet in de eerste plaats een artieste die we zouden draaien bij Jazz Not Jazz. Maar zij is zo experimenteel en zo vrij van mind dat ze eigenlijk wel een soort jazz spirit heeft. Ze heeft ontzettend veel interessante platen gemaakt. Waaronder platen die ze met producers heeft gemaakt die helemaal op basis van ruis zijn gemaakt of van body sounds. Ze is een totale free spirit. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt. Daar kan je kan hem kopen op cd. Je kan hem downloaden op je iPad. Ik zie dat jij nu je iPad tevoorschijn tovert en daar allerlei
1: dat is ongelooflijk. Dit is de mooiste app ooit gemaakt voor iPhone of iPad. Ze heeft haar plaat gepromoot eerst als app. En ik zou zeggen, iedereen die een iPhone heeft of een iPad, om dat zeker te gaan checken. Want dit is echt een nieuwe manier om tracks te verkopen en te promoten, zeg maar.
0: Ja, ze geeft er ook nog een exclusieve DVD-box bij met een documentaire van een uur. En een hele box waar geloof ik 10 items en apps en toestanden in zitten. Voor £500 kan je die dan ook kopen voor degene die helemaal exclusief willen gaan. Ze willen wat doen in deze moeilijke tijden voor cd-verkoop. Maar dit ziet er heel spectaculair uit. Dat kunnen jullie niet zien, maar dat zie ik wel. We gaan een track draaien van die plaat Biophilia. En deze track die heet Dark Matter.

0: Wat een mooie track, Björk, Solstice. Van hetzelfde album Biophilia. Een hele bijzondere plaat, ga hem checken.
1: Ja, zeker. Heel mooi, heel nieuw ook weer. Weer een andere richting, vind ik. Ze zoekt toch elke keer alle hoeken en corners op van muziekland... om weer iets nieuws te verzinnen, zeg maar.
0: Ja, nooit commercieel, nooit de makkelijke weg.
1: Nee.
0: Heel bijzonder.
1: Ik wil graag doorgaan met de volgende plaat van Finn Peters. Die wil ik al een hele tijd draaien, want die stond eigenlijk in de vorige chart, Jazz No Net Jazz Chart, heel hoog. Dat is een Engelse saxofonist, fluitist. Hij heeft heel veel instrumentalen met bands platen opgenomen. Maar hij heeft één elektroplaat opgenomen, die heet Yellow, op het Mantella Records label. En daar staat ook de titelnummer Yellow staat erop. En die willen we nu gaan draaien.

0: Ja, dit was Finn Peters met het nummer Yellow van het EP.
1: Zinnige track dit.
0: Ja.
1: Is die hele EP zo?
0: Nou, het zijn maar twee tracks.
1: Op de EP.
0: Yellow en Purple heten ze. Oh. Dit was Yellow en de andere is Purple.
1: Weet je wat van deze artiest?
0: Ja, dat is een hele bijzondere meneer. Hij is een jazzmuzikant die ook een sextet heeft.
1: Gewoon een drummer, of niet?
0: Het is een saxofonist, fluitist. Had okay. ik al gemeld aan de luisteraars. En hij heeft jarenlang een sextet gehad waar ze gewoon zeg maar instrumentale muziek speelden. Maar nu heeft hij een soort... dit is een heel project. Het is een brainwave. Deze muziek moet je echt tot je hersenen toelaten. Hij heeft dat helemaal onderzocht. Een heel interessant ding met visuals, met van alles erbij.
1: De moderne Advisser hoor ik.
0: Het is een beetje Advisser van nu. Maar wel te gek muziek.
1: Ja, zeker.
0: Live treedt hij ook op met visuals en hele toestanden. Hij is ook op het Noordzee geweest.
1: En hoe spel ik dat, Finn Peters?
0: Finn Peters is een bijzondere naam, denk ik. F-I-N-N. En dan Peters.
1: Met één E.
0: Ja, met één E.
1: Ik zocht hem net op, maar kon hem niet vinden. Ik heb een bijzondere track meegenomen. Namelijk van Funky Porcini. En de kenners onder ons, die kennen hem misschien. Want hij is al eigenlijk heel lang bezig. Deze Italiaan, die heet James Bradel. Hij heet Porcini. En voor de Italiaan kenners is dat natuurlijk een paddenstoel. En de volgende track die ik ga draaien, zal dat misschien wel een beetje verduidelijken. Hij komt een beetje uit die downtempo / hip-hop drum and bass achter muziek, is al heel lang bezig, is een 95 getekend door Ninja Tunes en heeft eindelijk weer een nieuwe plaat gemaakt. En die plaat die heet One Day. Hij heeft er één track op gemaakt die mij het meest opviel. Het duurt wel 11 minuten. Mag de pret niet drukken om hem toch te draaien. Deze track die heet Möglichkeit.

0: Funky Porcini hoorde je. Wat een mooie track. Zijn plaat heet One Day. Is dit jaar uitgekomen, dus vers van de pers. En de track die je hoorde, die heette Möglichkeiten.
1: Ja, ik wil graag doorgaan met een mix die ik heb gemaakt van een aantal tracks van een heel bijzonder label wat ik heb ontdekt onlangs. Het is een Berlijns label, dat heet Project Mooncycle. En ik denk dat het heel slim is om daar eens naar de site toe te gaan van dit label. Want je kan heel veel muziek gratis gewoon downloaden.
0: Wat is de URL?
1: Ik denk www.projectmooncycle.de. Maar anders moet je even op Google checken.
0: Project Mooncycle, oké. Okay. Ja. En je hebt zelf de mixtape gemaakt?
1: Ik heb zelf even een aantal tracks. Het zijn nogal korte tracks allemaal. Het duurt allemaal 2 minuten of zo. Even achter elkaar een beetje gezet van de hippe nieuwe artiesten van dat label. Ik zou na de track even vertellen wie dit allemaal zijn. Maar het is misschien leuk om eerst even deze mix te laten horen. Van het label Project Mooncycle.

All I know is truth for sure.

0: Ja, dit was een mix van een aantal tracks van het Project Mooncycle label. Wat gewoon www.projectmooncycle.com is.
1: Geweldige mix dit.
0: We hebben geluisterd naar een artiest, een nieuwe artiest van het label. Die heet KRTS. Of misschien spreek je het uit als Kruts. Het is altijd moeilijk van het album Hold On. Dat hij op dat label uitbrengt. Pavel Dovgal, dat is een Russische meneer, elektronische programmeur.
1: Dat was de tweede die we hoorden?
0: De vierde. Nou, dat moeten de luisteraars zelf maar een beetje uitzoeken. Deze meneer komt uit Vladivostok, vind ik ook wel heel bijzonder. Dus het is heel internationaal ook. En Mike Gao, dat is weer iemand die uit die LA-hoek komt, zeg maar, waar Tokimon sta en Flying Lotus, die nieuwe scene, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat waren de tracks van deze mixtape.
1: We zijn inmiddels bijna bij het einde van het programma gekomen van Jazz Not Jazz. Wil je ons nog een keer beluisteren, dan hebben we tegenwoordig een eigen website. En dat is jazznotjazzradio.nl. Daar kan je in de carousel alle uitzendingen die er geweest zijn beluisteren. Of je kan naar het knopje uitzending gemist en dan kan je de uitzending beluisteren die je nog zou willen beluisteren. Je kan ons ook e-mailen en dat is dan info@jazznotjazzradio.nl. Voor vragen, verzoekjes of op andere obscuriteiten. Volgende week dinsdagavond zijn we er weer. We gaan een laatste track draaien. En dat is van een hele aparte meneer. Die heet David Newman. En zijn artiestennaam is Autistici. Hij heeft een plaat gemaakt. Dat dit jaar uitgekomen is. Dus vers van de pers. Amplified Presence. En de track die we gaan draaien. Die heet Slow Fluency.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de eerste aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith.

U hoorde Jimmy Smith met The Champ, een compositie van Dizzy Gillespie. Op gitaar Thornel Swartz, op drums Donald Bailey. Deze eerste aflevering van Over Jimmy Smith is geheel gewijd aan zijn opnames voor Blue Note. The Champ verscheen in 1956 op Smith's tweede LP, A New Sound, A New Star, Volume 2. Jimmy Smith is geboren in 1925 in Norristown, Pennsylvania, en overleden in 2005. Smith is zonder twijfel de populairste jazzorganist aller tijden. Hij speelde vanaf jonge leeftijd piano en werd begin jaren 50 gegrepen door pionier Wild Bill Davis. In 1955 rolden de eerste B3-orgels uit de fabriek van uitvinder Lawrence Hammond. Jimmy Smith was verkocht. Hij spendeerde dag en nacht aan experimenteren met de nieuwe mogelijkheden van het door toonwielen aangedreven orgel. Zijn opkomst was spectaculair. Smith was een virtuoos die als geen ander lange, stuwende bebop en blueslijnen wist te combineren met de gospelsound van het Hammond-orgel. In 1955 zag Alfred Lion, baas van het Blue Note-label, Smith optreden in Philadelphia. Hij bood hem meteen een contract aan. Blue Note gaf tussen 1956 en 1963 20 albums uit van Smith. En ook zijn er na zijn afscheid van het label nog een dozijn sessies op plaat verschenen. In het volgende blok draaien wij voor u eerst Well, You Needn't. Smith's versie van de Thelonious Monk-compositie staat op het album The Incredible Jimmy Smith at the Organ uit 1956. Op gitaar wederom Smith's oorspronkelijke ritmesectie, bestaande uit gitarist Thornel Swartz en drummer Donald Bailey. Daarna Zing Went the Strings of My Heart. Een verrassende keuze van Smith, die het Broadway-lied, vooral bekend van Judy Garland, behendig in een uptempo bobjasje steekt. Op gitaar Eddie McFadden, op drums Art Blakey. Ten slotte nogmaals een interpretatie van Thelonious Monk. Round About Midnight verscheen op de LP Jimmy Smith Trio Plus LD. Het album met alt-saxofonist Lou Donaldson verscheen in 1957 exclusief in Japan. Donaldson doet overigens op deze ballad niet mee. Maar niet getreurd, u gaat later in de uitzending nog van meneer Donaldson horen. Op gitaar Eddie McFadden, drums Donald Bailey.

U hoorde Jimmy Smith met Well, You Needn't. Zing Went the Strings of My Heart en Round About Midnight. We gaan verder met The Sermon. De compositie van Jimmy Smith staat op het gelijknamige album uit 1958. The Sermon is een vrij eenvoudige bluesmelodie met een leuke twist en duurt een slordige 20 minuten. Het is in grote mate te danken aan de onverstoorbare shuffle van drummer Art Blakey dat het energieniveau constant hoog blijft. En Smith inspireert de solisten danig met rake akkoorden en pittige signalen. Smith bijt de spits af. Hij speelt met beleid en logica en varieert met een constante stroom ideeën op de melodie. Dit doet enigszins denken aan Count Basie. Aan de andere kant heeft zijn soepele spel veel weg van blazers. Na de solo van gitarist Kenny Burrell volgen achtereenvolgens tenorsaxofonist Tina Brooks, trompetist Lee Morgan en altsaxofonist Lou Donaldson. Morgan en Donaldson wisten wel raad met de blues. De verrassing is echter Tina Brooks. De dan onbekende saxofonist geeft zijn visitekaartje af met een origineel verhaaltje dat de liefhebbers van gearriveerd hardbop muzikanten als Hank Mobley en Junior Cook ongetwijfeld bekoorden. Ten slotte eindigen de heren de sermon met een shout chorus.

U hoorde Jimmy Smith met The Sermon. In het laatste blokje hoort u Messin' Around, wederom een bluesmelodie van Jimmy Smith. Het verscheen op het album Home Cookin' in 1959. Op gitaar hoort u Kenny Burrell, op tenorsaxofoon Percy Friend en op drums Donald Bailey. Oorspronkelijke soul jazz was een Afro-Amerikaans fenomeen. Platenlabels en artiesten verwezen gretig naar herkenbare zwarte cultuur, bijvoorbeeld eetgewoonten en het kerkelijk leven. Vandaar Home Cookin' en het eerder genoemde The Sermon. Dat is natuurlijk niet ongebruikelijk in jazz. Denk aan Fat Meat and Greens van Jelly Roll Morton en The Preacher van Horace Silver. Van Jimmy Smith zouden vervolgens ook nog Back at the Chicken Shack, Can Heat en Prayer Meeting verschijnen. Enkele van die titels hoort u in de tweede uitzending over Jimmy Smith. Maar nu eerst Messin' Around en daarmee besluiten we deze eerste aflevering van The Champ. Een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul jazz, groove and grease, samengesteld door François van der Linden.

0: Die vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het tijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Burkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz Not Jazz. Ruben, jij hebt net mij bekend dat je een beetje verliefd bent op
1: Gretchen Parlato.
0: Vertel.
1: Dat is een nieuwe artiest uit Amerika, een zangeres. Ze heeft haar tweede cd opgenomen in 2011, was dat nog. En toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik een beetje mijn twijfels. En toen was ik alleen nog maar verliefd. Maar nu ben ik ook helemaal overtuigd dat het, als je hem wat vaker luistert, is het echt een hele te gekke cd.
0: Zijn standards en het zijn...
1: Nee, het zijn allemaal... Nou, er staan een paar standards op, maar dat kan je geen standards noemen, vind ik. Zij doet Juju van Wayne Shorter. Een hele mooi arrangement van een van jouw favoriete nummers, Blue and Green. Dus, en verder is deze cd geproduceerd door Robert Glasper.
0: Speelt hij mee ook?
1: Hij speelt niet mee. De pianist van deze cd is Taylor Eichsti. Het is een vrij bekende upcoming New Yorkse pianist. Derek Hodge is de bassist en Kendrick Scott is de drummer.
0: Ze waren onlangs nog in Beurt, hè? Rotterdam.
1: In Beurt, op 21 november. Daar was ik helaas niet bij, maar ik heb gehoord dat het een waanzinnig concert was geweest. Ik wil nog een track laten horen van deze cd.
0: Ben benieuwd.
1: De cd heet trouwens The Lost and Found en deze track is Winter Wind.

0: Ja, Gretchen Parlato van de CD The Lost and Found was dit de track Winter Wind.
1: Wie was de drummer?
0: Dat moet ik even opzoeken. Kendrick Scott. Het is volgens mij best wel een bekende drummer, maar nog niet bij mij.
1: Over bekende drummers gesproken en de producer van Gretchen Parlato, Robert Glasper, dacht toch dat het een leuk bruggetje was om daar een track van te draaien. 2009 heeft hij zijn laatste plaat uitgebracht. Hij is ontzettend veel aan het toeren, onder andere in Nederland, waar hij steeds grotere populariteit krijgt. Hij is gebroken met die drummer waar elke drummer nou bijna, vooral de jonge drummers, die willen allemaal Chris Daddy Dave nadoen. Maar hij is ermee gebroken, dus je kan hem niet meer met Robert Glasper zien. Maar op deze plaat die we gaan draaien hoor je hem nog wel. Van het album Double Booked, waarop twee stijlen staan. De trio wat meer jazz georiënteerd is en de experience wat meer hip-hop georiënteerd is. Dus draaien wij van de trio No Worries.

Organist Jimmy Smith was dat met zijn hits Midnight Special en Back at the Chicken Shack. Om Smith voortdurend onder de aandacht bij het publiek te houden, bedacht het label een aantal themaplaten. Smith was fan van Fats Waller. En deze invloedrijke pianist en componist maakte een reeks gospelnummers voor op het orgel. En u hoort hier Smith's versie van Lulu's Back in Town. Het kwam uit op het album Plays Fats Waller in 1962. En het album was opgenomen door de legendarische geluidstechnicus van Blue Note, Rudy van Gelder. Of ze zullen wel Rudy van Gelder gezegd hebben. Daarna op gitaar, nee, op het nummer hoort u ook Quinton Warren op gitaar en op drums Donald Bailey. Daarna I'm Moving On van de gelijknamige plaat uit 1967. Deze plaat is geïnspireerd op country muziek en is opgenomen in 1963. Op gitaar Grant Green, op drums Donald Bailey.

U hoorde organist Jimmy Smith met de nummers Lulu's Back in Town en I'm Moving On. We gaan verder nu met Pork Chop van het album Rocking the Boat uit 1963. Het is een slow blues tune van alt-saxofonist Lou Donaldson. Donaldson, regelmatig sideman op Smith's Blue Note platen, is ook bij deze sessie aanwezig. Het is verhelderend om soul jazz niet alleen als een muzikaal genre te zien, maar te beschouwen als een cultureel fenomeen. De muziek fungeerde als onderdeel en aanjager van de zwarte cultuur. De muziekkennis en muzieksmaak van de zwarte bevolking in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was uitgesproken. En na een dag hard werken in de fabriek of aan het spoor wilde men de bloemetjes buiten zetten in bars en clubs. En daar wachten op klanten het nodige smeuïge soulfood. Dus een titel als Porkchop is dan ook volstrekt logisch. Na Porkchop hoort u A Prayer Meeting. Dat is ook logisch, want vrijwel zonder uitzondering had elke zwarte muzikant, als wel soul jazz liefhebber, roots in de kerk. En die roots zijn te horen in de muziek en de zwarte luisteraar herkent ze feilloos. Prayer Meeting verscheen op het gelijknamige album, ook in 1963. En het was Smith's laatste sessie voor Blue Note in de jaren 60. Op Prayer Meeting hoort u ook Stanley Turrentine op tenor sax, Quinton Warren op gitaar en Donald Bailey op drums.

Workshop and Prayer Meeting van Jimmy Smith waren dit. In 1985 was Smith tijdelijk teruggekeerd bij Blue Note en maakte daar tot 1994 vier albums. Smith bleef in de jaren 70 en 80 goed verkopen, maar de jaren 90 luidde voor hem een bijzonder succesvolle periode in. De samenwerking met Joey DeFrancesco werd de aanjager van de revival van orgeljazz. En dat kwam ook door de aandacht van de Engelse fans, deels van de acid jazz scene. Inmiddels was Jimmy Smith de eerste en ik denk misschien ook wel de laatste Hammond orgel spelende miljonair. U hebt geluisterd naar de tweede aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was Groove & Grease, het programma over soul en jazz op de Concertzender. En dit uur werd samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. Ruben van Roon en ik hebben een instrumentaal uur samengesteld met hoofdzakelijk pianisten die muziek maken op de grens van jazz met elektronica, ambient, groove en meer. Vandaag een mooie selectie van Nederlandse en buitenlandse artiesten. Je kunt gaan luisteren naar, in de juiste volgorde, Bugge Wesseltoft,

met zijn nieuwe cd samengemaakt met Hendrik Zwarts. Gevolgd door Florian Weber. Hij heeft een prachtige duo cd gemaakt met Erik Vloeimans. Daarna twee stukken van Wolfert Brederode Quartet, dat uitgekomen is op het ECM-label. Gevolgd door Gideon van Gelder, een pianist die een cd onlangs heeft uitgebracht op het Amsterdamse Kindred Spirits-label. Kindred Spirits heeft zelf ook een ensemble, dat heet dan ook het Kindred Spirits-ensemble. Een track geheten John Coltrane, gevolgd door een track van Finn Peters. En we sluiten af met twee mooie stukken van Harmon Fraaier. Maar eerst Bugge Wesseltocht.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en Greece, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ, de derde aflevering in een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. En deze aflevering is geheel gewijd aan live-opnames van Smith. De optredens van Smith deden in 1955 veel stof opwaaien. De organist werd meteen gecontracteerd door Blue Note. Het label gaf in 1956 invloedrijke live albums uit van Art Blakey en de Jazz Messengers en Kenny Dorham. De live platen op Blue Note van Jimmy Smith passen naadloos in dat rijtje. Smith's experimenten met de sound van het orgel, zijn stijl van single note lijnen en ondersteuning van de baslijnen op het keyboard met de voetpedalen kwam live bijzonder goed uit de verf. Dat is mede te danken aan opnametechnicus Rudy Van Gelder. Hij slaagt erin de Hammond-machine met haar verschillende frequenties en bombastische aard helder en energiek te transporteren van club naar tape. U hoort eerst Smith's versie van Sweet Georgia Brown. Het verscheen in 1956 op Live at Club Baby Grand. Op gitaar Thornell Swartz, op drums Donald Bailey. Voor zijn rol in de ontwikkeling van moderne orgeljazz verdient ook Thornell Swartz aandacht. Zijn stuwende begeleiding is essentieel voor het artistieke succes van uitvoeringen als Sweet Georgia Brown. En bovendien speelde Swartz na zijn periode bij Smith bij een aantal andere Hammond-grootheden, zoals Johnny Hammond Smith, Jimmy McGriff en Larry Young. Als laatste in dit blok hoort u Slightly Monkish. De compositie van Jimmy Smith verscheen op Grooving at Small's Paradise in 1957. En de titel refereert vanzelfsprekend naar Thelonious Monk. De compositie doet qua ritme en timing inderdaad denken aan het werk van Monk. Op gitaar Eddie McFadden en op drums Donald Bailey.

We hoorden Jimmy Smith met Sweet Georgia Brown en Slightly Monkish. We gaan verder met I Got a Woman uit 1964. De rhythm and blues hit van Ray Charles was al eerder met succes uitgevoerd door de tovenaarsleerling van Smith, Jimmy McGriff. Het intro van Smith laat er geen misverstand over verstaan. Dit is blues puur zang. Op gitaar Quinton Warren en op drums Billy Hart. Daarna hoort u Mac the Knife live in Hamburg 1965. En Smith had al een populaire studioversie opgenomen. Zowel in de studio als live grijpt Smith terug naar een ouder orkestraal geluid dat doet denken aan zijn voorvader Wild Bill Davis. Op gitaar en drums wederom Quinton Warren en Billy Hart. En tenslotte hoort u in dit blokje The Boss, de samenwerking van Smith met gitarist George Benson. Het verscheen op de gelijknamige LP op Verve in 1968, live opgenomen in Atlanta, Georgia. De loopbaan van Benson begon in 1963 bij organist Jack McDuff. En in 1965 was hij deel van de groep van organist Lonnie Smith. Het lot moest de nieuwe gitaarster toch eigenlijk eens linken aan de vader van moderne orgeljazz, Jimmy Smith. En zo geschiedde. Op drums tevens Donald Bailey.

U hoorde Jimmy Smith met I Got a Woman, Mac the Knife and the Boss. In dit laatste blok eerst Zack Shooting His Arrow. Het verscheen op het album Root Down op Verve in 1972. Het is Smith's best gewaardeerde funk jazzplaat. De titelsong is gesampled door de hip-hopgroep The Beastie Boys voor hun gelijknamige hit Root Down. Het optreden van Smith vond plaats in de Bombay Bicycle Club in Los Angeles. U hoort Arthur Adams op gitaar, Wilton Felder, de saxofonist van de Crusaders, op basgitaar, Buck Clark op percussie en Paul Humphrey op drums. En we eindigen de uitzending met You'll See. In 1981 speelden Smith en saxofonist Eddie Harris live in de Keystone Corner in San Francisco. Het optreden is vastgelegd op het album All the Way. En Smith en Harris gaan inderdaad all the way. De Amerikaanse saxofonist Eric Alexander noemde de solo van Eddie Harris in een interview met Flophouse Magazine een van de beste solo's in een blues in F aller tijden. Op drums tevens Kenny Dixon.

Jimmy Smith was dat met Zach Shooting His Arrow en Jimmy Smith en Eddie Harris met You'll See. U luisterde naar de derde aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul and jazz Groove in Greece, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking met Jazz Magazine presenteren Wibout Burkens en Michael Varekamp een wekelijks programma met de nieuwste en meest invloedrijke platen op het grensgebied van jazz, soul, singer-songwriter, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Jazz Not Jazz Radio.

Het is dinsdagavond, welkom bij Jazz Not Jazz Radio Concert Center. Mijn tafelheer is de DJ, producer en bovenal bassist Jeff Arius. En vandaag hebben we vooral aandacht voor de Nederlandse producties van onder andere Lavaloo, Perquisite, Kindred Spirits Ensemble, Pete Philly en The Matchless, waar je onder andere de openingstrek van hoorde, geheten Coat & Bee. Ook buitenlandse producties, Madlib, Q-Tip, James Blake, het komt allemaal voorbij. Kortom, Jazz Not Jazz. We beginnen met een track van de nieuwe Pete Philly plaat Remember You. Hij heeft 14 dagen lang een album uitgebracht, dat heette Open Loops. Daar kon je elke week een track van downloaden. En een hele mooie track die we gaan spelen, die heet Remember You, featuring Roos Jonker.

0: Pete Philly, Remember You, van zijn nieuwe album. Wat vind je ervan, Jeff?
1: Ik vind het heel gaaf.
0: Het is mooi. Hij is gebroken met Perquisite. Dat wil zeggen, ze werken niet meer samen. En ik ben heel benieuwd waarmee die gaat komen. Want met z'n tweeën hadden ze toch behoorlijk succes. Gasten die alle grote zalen van Nederland wisten uit te verkopen. Terwijl ze toch niet echt, ik wil niet zeggen dat ze geboycott werden op Radio 3 of op de Nationale Radio. Maar veel gedraaid zijn ze nou ook niet. En toch op eigen kracht dat weten uitverkopen is helemaal te gek. Met ook wel diepe hip-hop.
1: Zeker.
0: Top? Ja. Ik heb een andere track ook meegenomen waar hij op featured. Want hij doet natuurlijk veel features. Ik weet niet of je dat kent. Kindred Spirit Ensemble.
1: Nee.
0: Dat is een ensemble wat opgericht is door platenbaas Kees Heus. Het label heet Kindred Spirit in Amsterdam. Oh, ja. En daar is, heeft hij een eigen orkestje, zou je kunnen zeggen, voor opgenomen in een tribute to John Coltrane. En die track die zij gecoverd hebben van Mos Def, die heet Umi Says. En daar heeft Pete Philly weer een eigen bewerking op gemaakt. En het is misschien wel leuk om daar gelijk aan door te gaan. Pete Philly dus in featuring Kindred Spirits Ensemble. En de track heet Shining Liberation.

Dat was Gloomy Sunday met daarvoor The Cat en daarvoor Slaughter on 10th Avenue van Jimmy Smith. We gaan verder met Sea Jam Blues. Smith's uitvoering van Duke Ellington's compositie verscheen op het album Got My Mojo Working uit 1966. Daarna Blues and the Abstract Truth van het album Hoochie Coochie Man uit 1966. En tussen blues en R&B tunes als Hoochie Coochie Man, High Heel Sneakers en One Mint Julep verstopte Oliver Nelson zijn eigen compositie van zijn gelijknamige iconische album Blues and the Abstract Truth uit 1961. Die versie is moeilijk te overtreffen, maar Smith en Nelson doen een goede poging met hun grote ensemble, waar onder andere trombonist Melba Liston en trompetist Ernie Royal ook deel van uitmaken. Vervolgens Peter's theme van het album Peter and the Wolf, wederom uit 1966. En verder van zijn roots is Smith nooit afgedwaald. Dit album van Smith is gebaseerd op het bekende stuk van Sergei Prokofjev. Peter's theme is een korte, maar krachtige blues tune. U hoort onder andere Richard Williams en Snooky Young op trompet, Tim McIntosh op trombone, Willie Ruff op Franse hoorn en Barry Galbraith op gitaar.

Je hoorde Jimmy Smith met C-Jam Blues, Blues and the Abstract Truth en Peter's Theme. In het laatste blok de samenwerking van Jimmy Smith met gitarist Wes Montgomery. Ze maakten in 1966 twee zeer geliefde platen op Verve. Jimmy and Wes en The Dynamite Duo en Further Adventures of Jimmy and Wes. Van de eerste plaat draaien wij Down by the Riverside en van de tweede plaat hoort u Mellow Mood. Beide albums maken gebruik van Smith's vaste kern, waaronder Phil Woods, Clark Terry, Melba Liston, Richard Davis en Grady Tate.

Jimmy Smith en Wes Montgomery met Down by the Riverside. En u hoort nu nog even Mellow Mood. U luisterde naar de vierde aflevering van The Champ, een vijfdelige serie over organist Jimmy Smith. Dit was het programma over soul en jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden.

0: The Art of the Improvisers, samengesteld door Henning Bolte.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het radioprogramma wat in samenwerking met tijdschrift Jazzism wordt gemaakt en gepresenteerd en samengesteld wordt door Ruben van Roon en Wieboud Burkens. Jazz Not Jazz, een radioprogramma waarin jazz gedraaid wordt en gezocht wordt dat op de grens ligt met andere stijlen als hip-hop, singer-songwriter, blues, funk, maar ook meer de klassieke hoek, want we hoorden nu een ECM-opname. Ruben, wat was dit?
1: Ja, dit was de laatste LP van Stefano Battaglia, Italiaanse pianist. Met zijn trio op het ECM-label is in september uitgekomen in 2011. De drummer is Roberto Dani en de bassist is Salvatore Maggiore. En de compositie heette The River of Anidair.
0: Prachtig.
1: En zo heet het album, zeg maar, ook. Ja. En ik vond het een echt waanzinnig mooi album.
0: Die ECM is de laatste paar jaren wat meer de Europese markt aan het afstruinen. Dat wil zeggen de Zuid-Europese markt. Hè? Meer Italiaanse artiesten worden getekend, waar het vroeger meer die Noord-Europese muziek was.
1: En ook veel, je ziet toch steeds meer Engelse, Amerikaanse inbreng, zeg maar, van artiesten.
0: Nou ja, Amerikanen waren natuurlijk altijd al van oorsprong.
1: Ja.
0: Pat Metheny, Jack de Jonette.
1: Ja, maar toch minimalistisch. Niet zoveel als de hele Scandinavische.
0: Nee, je had duidelijke voorkeur. Weet je eigenlijk waarom dat altijd zo'n overvloed aan Scandinavische muzikanten heeft opgeleverd, ECM? En niet bijvoorbeeld Duitse, want het is natuurlijk een Duits label eigenlijk.
1: Ja, maar volgens mij zit de studio, die zit in Oslo.
0: Ja.
1: De main studio.
0: Dus zou dat de reden zijn dat er veel Scandinavische muzikanten
1: zitten? Ik denk dat die link, die muziek, paste gewoon zo goed in dat concept van die man van het Eiger.
0: Ja.
1: Die hele brede, mooie, space, ambient-achtige jazzmuziek.
0: Ja.
1: En zo ook deze pianist weer. Want dit is echt weer typische ECM-pianist, zeg maar.
0: Klinkt ook verschrikkelijk mooi,
1: ja.
0: Technisch. Daar gaan we misschien nog meer van draaien.
1: Ja, zeker.
0: Wat heb je nog meer voor ons in de aanbieding dit komende uur?
1: Ik heb ook de nieuwe Alpha Noto en Ryuichi Sakamoto. Dat is een bekende Japanse composer. Filmscores, maar het is een hele brede meneer. Hij heeft bijvoorbeeld de filmscore geschreven voor Merry Christmas, Mr. Lawrence met David Bowie. Een hele bekende score. The Last Emperor.
0: En natuurlijk mijn favoriet Babel. Ik denk de mooiste scène uit die film komt misschien wel dat hij zo mooi is door zijn muziek.
1: Ja.
0: Met het strijkkwartet.
1: En daar zie je ook al elektronische tracks in voorbij komen, waar hij ook al heel erg mee bezig was. En Alpha Noto, dat is een bijnaam van een Duitse geluidsfreak meer, zeg maar. Karsten Nicolai. En dat is een hele bijzondere man die echt op de ouderwetse, klassieke, elektronische manier synthetisch bezig is, zeg maar.
0: Met ook knippen, plakken met tape?
1: Knippen, plakken, maar ook met van die hele grote modulatie synthesizers en dat soort dingen.
0: Leuk. Laat horen.
1: Het stuk wat ik wil draaien is van hun nieuwe album Sumvs. Dat schrijf je C-U-M-M-V-S. En het nummer heet Micron 3.

0: Ja, dit was Alpha Noto en Ryuichi Sakamoto van een album Summons, nog steeds niet uit te spreken. Micron 3 en Pioneer. Ook hele gekke tekens die erachter staan, die je eigenlijk moet lezen en niet kan uitspreken. Een waanzinnig nieuw space-album, electro-album van deze twee giganten, zeg maar.
1: Electro-space. Dit zit ook een beetje in het verlengde van het album dat we een paar keer gedraaid hebben van Bugge en Hendrik Schwartz, hè?
0: Ja, maar hun vorige album is denk ik uit, nou, ik denk 2000, 2001 of zo. En die is ook al helemaal in deze stijl. Dus dit is echt iets wat zij al...
1: al langer doen.
0: Jaren doen, zeg maar.
1: Gaaf.
0: Ja, zeker heel erg gaaf. Nou, ik wil toch nog even één track draaien nog van die plaat van Stefano Battaglia.
1: Waar we mee begonnen.
0: En die heet Anna Gore.

0: Ja, Stefano Battaglia Trio, op ICM uitgebracht. Het album heet The River of Anidair. En deze compositie heette Anagor zelfs. We gaan nu door, denk ik, met wat nieuwe elektronische muziek. Ik heb het al eens gehad over de Project Mooncycle label uit Berlijn. Dat is zeg maar het wat leeft er in Berlijn. En dat is nogal een hippe stad, zeg maar. Zeker
1: wat is los in Berlijn?
0: Op elektronisch gebied. En ze hebben weer een nieuwe artiest getekend. Die heet Long Arm. En die heeft net een nieuw album uitgebracht, Organic. En daar wil ik de titeltrack Organic van draaien.

0: Dit was Long Arm van het album Organic. De track heette Organic en we hebben daarna nog een track gedraaid die heet The Ashes. Een fantastische nieuwe artiest uit Rusland komt deze wederom. Er zijn veel artiesten daar getekend uit Rusland. Het is ook leuk dat je daar hoort dat daar de hele elektronische scene ook behoorlijk hip bezig is, ja, zeg maar. Ik wil nu doorgaan met, of wij willen nu doorgaan met een track van Finn Peters. Die hebben we al eens een keer gedraaid.
1: Vorige week.
0: Ja, Engelse saxofonist, fluitist, maar die is ook bezig met plak- en knipwerk. Laten we het zomaar stellen. Er is weer een nieuwe EP van uit. En de track die wij gaan draaien is Ankh Loon.

0: Ja, dit was Finn Peters van zijn nieuwe EP. De track heette Ankh-Loon. Het is vooral op deze EP staan remixes van de EP die wij vorige keer draaiden. Yellow and Purple.
1: Mooi, heel mooi. Ja.
0: Het gekke man die je goed in de gaten moet houden. Die maakt veel goede muziek.
1: Finn Peters. We maken een sprongetje naar Nederland. Daar is een jonge producer aan het werk. Die heet James Zoo. Hij heeft onlangs op Noorderslag heel veel succes geoogst met zijn laptop act. Hij is een producer die vooral in het knip-en-plakwerk heel goed is. Gespecialiseerd, zou je kunnen zeggen, is hij in Hermeta Pascal. Want daar gaat hij een album over maken dat bij Kindred Spirits uitkomt. En de voorloper daarvan is op 10 inch verschenen onlangs een album van James Zoo. En dat is een ode aan Hermeta Pascal.

0: Dit was de nieuwe James Zoo. Er komt binnenkort een 10-inch album aan. Gaat verschijnen op Kindred Spirits. En dat wordt opgevolgd nog een keer door een heel album met alleen maar dit soort knip- en plakwerk. En het is een hele interessante gast om in de gaten te houden.
1: Ja, heel erg in de sfeer van Hermeto toch gedacht ook. Die was een soort al Braziliaans aan het knippen en plakken.
0: Ja.
1: Wat mij heel interessant leek, was een artiest die ik zag staan in de Jazz Not Jazz lijst van de Jazz in zijn blad van dit afgelopen januari, februari is dat geloof ik. Die artiest heette Tycho. Het is een Engelsman. Hij werd in het blad vergeleken met James Blake. Dus het leek mij wel leuk om dit uit te checken. Het is iets meer, vind ik, iets meer poppy en retro jaren 80 dan James Blake. Maar ik heb toch een hele gekke track ervan gevonden, van het album Dive. En het is de titeltrack en het heet Dive.

aarde om zijn as draait. Ha. Terwijl de aarde om zijn as draait, draai ik. Een vraag via spraak naar de part en met macht. Ik zei.

0: Je hoorde een primeur op de Jazz Not Jazz radio uitzending van het collectief Ongerept. Dat zijn een groep jazzmuzikanten en een groep dichters die bij elkaar komen en op improbasis een nieuwe plaat hebben gemaakt. Dat binnenkort zal verschijnen onder de titel Ongerept.
1: Ja, we willen als laatste track al draaien Boom Dip. Dat is een Amerikaanse producer, muzikant, Brian Charles Holland. Het is weer een hele upcoming artiest op het Warp label. Hij in die nieuwe LA, Los Angeles sfeer. Dat wordt de laatste track voor vandaag.
0: Volgende week zijn we er weer. Jazz Not Jazz. Om 11 uur 's avonds kun je weer luisteren. Of je kan gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Mocht je speciale wensen hebben of vragen stellen, dan kan dat per mail. En dan mail je naar jazznotjazz@consentsender.nl.
1: Dus wat ik zei, Boom Dip met de track All Hands.

Dit is de Concertzender met Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond The Champ. De vijfde en laatste aflevering over organist Jimmy Smith.

Dat was Jimmy Smith met Hackensack, de versie van Smith van de compositie van Thelonious Monk. Die is opgenomen in 1956, maar verscheen pas in 1965 op het Blue Note album Softly as in a Morning Sunrise. U hoorde Kenny Burrell op gitaar en Donald Bailey op drums. Met Hackensack refereerde Monk aan de opnamestudio van de legendarische opnametechnicus Rudy Van Gelder in New Jersey. De befaamde studio was in de woonkamer van zijn ouders. In 1959 verhuisde Van Gelder naar een grotere studio in Englewood Cliffs, ook in New Jersey. Ook daar was Smith tot in de jaren 70 kind aan huis. In het komende blok meer Jimmy Smith met Kenny Burrell. Eerst Greensleeves van het album Organ Grinder Swing op Verve. In Greensleeves hoort u ook Grady Tate op drums. Ten slotte Caravan. De populaire Smith vervulde zelden gastrollen bij andere artiesten. Voor Burrell maakte hij graag een uitzondering. Smith speelde mee op twee platen van Burrell uit 1975. Ellington Is Forever, volumes 1 en 2. U hoort in Caravan, hoort u hem onder andere met Thad Jones op cornet en Joe Henderson op tenorsax. En gek genoeg een naamgenoot, Jimmy Smith op drums.

Toki Monsta hoorde je. En dat maken we gelijk een bruggetje naar een andere LA-gast... die we al eerder hebben gedraaid in deze uitzending... en die ik persoonlijk zelf heel hoog heb zitten. Dat is een bassist, Thundercat heet hij. En daar gaan we volgens mij veel meer van horen... want hij heeft zo'n onwijs mooie plaat gemaakt... die heet The Golden Age of Apocalypse. Thundercat, de track die we gaan draaien, die heet Boat Cruise.

Dit was Thundercat uit L.A. We gaan nu door met New York. New York, daar is ook een hele nieuwe stroming bezig. Die zitten meer een beetje in de nu disco. Dus van de hip-hop uit L.A., zeg maar, gaan we door naar de disco van New York. Het is wel underground disco. Deze plaat staat ook hoog in de charts van de Jazzism Jazz Not Jazz chart. Het heet Cubic Zirconia. En ik wil twee tracks van die plaat draaien. Follow Your Heart heet het album trouwens. De eerste is Frets en de tweede is Summertime.

0: Dit was Cubic Zirconia uit New York van het album Follow Your Heart.
1: We gaan daarmee terug even naar het begin van de uitzending waar we in Noorwegen zaten. Met die prachtige plaat van Bugge. Jazzland, maar er is nog een andere stroming naast Jazzland en het ECM gebeuren. Waar elektronica een rol speelt met jazz en geïmproviseerde muziek. En dat is een Noorse band Jagga Jazzes. En ik geloof dat ik het eerste keer zag in Paradiso. En daar zag ik 12, denk de beste omschrijving was houthakkers. Gasten met allemaal dikke buiken en lange baarden. En die speelden allemaal lijpe instrumenten. Trompet, contrabas, vibrafoon, gitaar, elektronica, basklarinet. Alles werd door elkaar heen gehusseld. En dat bleek Jagga Jazzes te zijn. Dat is ze noemen zichzelf Jagga Jazzes One Armed Bandit. Een band die al 15 jaar bestaat. Eigenlijk dwars tegen alles in zwemt en een eigen stijl hebben ontwikkeld. Maar het is wel frappant dat het weer een soort van Noorse sound heeft van jazz, improvisatie en ook alternatieve popmuziek. Laten we gaan luisteren naar Jagga Jazzes, One Armed Bandit. En deze track heet Music Dance Drama. MUZIEK

0: Jagga Jazzist hoorde je. One Armed Bandit heet het album en Music Dance Drama heet de track. En je hebt een brug naar een soortgelijke formatie, Ruup.
1: Ja, ze komen uit Amerika. Volgens mij ook uit L.A., ik weet het niet zeker. Het heet Build an Ark. En dat is, zoals de naam al zegt, een beetje... is dat ook een soort commune-achtige Sun Ra nieuwe stijl eigenlijk.
0: Hippie gemeenschap ja, is het.
1: Het is een grote community. Ze zijn getekend op het Kindred Spirit label.
0: Ja, bij Kees Heus. Dat was een van zijn eerste signs die hij deed. En daar mag hij trots op zijn.
1: En dit komt van een nieuw album. Dat heet The Stars Are Singing Too. En er staan een aantal medleys op. Die ook weer geremixed zijn. Dus het is allemaal heel weird. En heel veel muzikanten doen eraan mee. Deze heet Medley 3.

0: Nils Petter Mulvar van zijn nieuwe plaat Baboon Moon. Wat een mooie track. Mercury Heart heet dat. Voordat we de laatste track gaan draaien, is het alweer tijd voor de afkondiging. Want het is alweer het laatste nummer. We hebben nog een paar minuten. Dit was weer Jazz Not Jazz Radio met op de microfoons Ruben van Roon en ondergetekende Wieboud Burks. In samenwerking met Jazz Magazine Jazzism werd dit programma samengesteld. Je kan het ook downloaden op vanaf concertzender.nl. Oude uitzendingen kan je daar beluisteren. Of volgende week dinsdagavond om 11 uur zijn we er weer. Heb je wensen of vragen, mail dan naar jazznotjazz@concertzender.nl. Ruben, wat wordt de laatste track?
1: Ja, we zijn begonnen met een singer-songwriter. Ik denk dat het ook mooi is om af te sluiten met een singer-songwriter. Van het laatste album van Bon Iver is hier Holocene.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease. Samengesteld door François van der Linde. En vanavond deep groove, heavy hitters op het Hammond orgel. We beginnen met Charles Kinnert en Slow Burn.

U hoorde Charles Kinnert met Slow Burn. Kinnert was voornamelijk actief aan de westkust van de Verenigde Staten. Hij speelde met Sonny Stitt en hij is onder andere te horen op het album Blue Valentines van Tom Waits. Kinnert maakte een serie solide jazz-funk platen op Prestige en Mainstream. En Slow Burn is van het album Reeling with the Feeling uit 1969. U hoorde ook Wilton Felder op tenorsaxofoon, Joe Pass op gitaar, baslegende Carol Kay op elektrische bas en Paul Humphrey op drums. We gaan verder met Chester Thompson en Powerhouse. Thompson is vooral bekend van zijn werk met de beroemde bands Tower of Power en Santana. Voordat Thompson zich in 1973 aansloot bij Tower of Power, maakte hij al zijn debuut als leider op het Black Jazz label. Het album Powerhouse bestaat uit 4 heftige grooves. U hoort zometeen het titelnummer, Powerhouse dus, met daarin Rudolph Johnson op sax, Al Hall op trombone en Raymond Pounds op drums en dus Chester Thompson. Na Powerhouse gaan we naar Passion Dance van Doug Carn. En dat nummer staat op het album Infant Eyes, ook van het Black Jazz label. Black Jazz was een invloedrijk platenmaatschappijtje, opgericht door de zwarte artiest Gene Russell. En de albums van Black Jazz zijn inmiddels collectors items. Pianist en organist Doug Carn was de populairste artiest van het label. Zijn funky en avontuurlijke albums waren sociaal geëngageerd. Op Carn's versie van McCoy Tyner's Passion Dance hoort u verder ook George Harper op tenorsaxofoon en Michael Carvin op drums.

U hoorde Chester Thompson met Powerhouse en Doug Carn met Passion Dance. We gaan verder met John Patton en Congo Chant. Patton was een volbloed Blue Note artiest. Hij vormde met drummer Ben Dixon een poos het productieve huisbandje van het label en speelde op albums van alt-saxofonist Lou Donaldson en gitarist Grant Green. Als solo-artiest nam Patton 10 Blue Note albums op. En zijn latere albums bewogen zich steeds meer naar de richting van woelige funk jazz. Patton had de uitzonderlijke gave om diep in de pocket te zitten. Zijn melodielijnen waren avontuurlijk en op Congo Chant hoort u naast hem zelf ook de Afrikaans getinte sax van Harold Alexander en Hugh Walker op drums.

0: Ja, u hoorde van het album Celestial Circle van Merlin Mazur, uitgebracht op ECM, de tracks Your Eyes en Antelope Arabesque.
1: Prachtig. Mooie brug naar de volgende artiest is misschien een Duitse knip-en-plak DJ annex producer annex multi-instrumentalist. Enders Roem, dat is een artiest die eigenlijk Johannes Enders heet. Hij komt uit Weilheim en hij maakt hele dromerige collages. Het wordt beschreven tussen Steve Reich en Stevie Wonder, van Radiohead tot Weather Report. Dus eigenlijk weet je dan helemaal niks. Hij heeft een plaat gemaakt vorig jaar, die is heel mooi. Die heet Zen Tauri en daar gaan we ook de gelijknamige titel van draaien.

0: Wat een mooie muziek. Ender's Room. Het is een album dat heet Zentauri. En dat moet je maar even in zijn geheel op Spotify beluisteren. Want het is een hele mooie en bijzondere plaat. Zentauri, Ender's Room. Dat was die Duitse knip en plakker Johannes Enders. Die zelf al zijn muziek in elkaar zet. Multi-instrumentalist. En een soort mix maakt tussen jazz, ECM en minimal.
1: Ja, we gaan verder graag met ook een hele bijzondere muzikant uit Tilburg, Nederland. Het is iemand die ik al een hele tijd hier in dit radioprogramma wil draaien. En die heet Bram Stadhouders. Een gitarist. Hij heeft een hele bijzondere plaat gemaakt met Sitzel Andresen en een hele hippe New Yorkse free jazz drummer Jim Black. Het album heet Bell Time en de track die we gaan draaien heet Remember.

0: Bram Stadhouders hoorde je vlak voor het einde van Jazz Not Jazz uitzending. Je hoorde Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur van 11 tot 12. Maar mocht je tussentijds nog andere uitzendingen willen luisteren, dan kan je naar de Concertzender gaan en dan daar bij Uitzending Gemist oude uitzendingen beluisteren. Of je gaat naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl. En daar kan je ons constant beluisteren in een carousel van oude uitzendingen. Of je kan naar Uitzending Gemist gaan. Volgende week zijn we er weer. Presentatie was deze week Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Ruub, wat is het laatste wat we hebben?
1: We gaan een track draaien van Senika Langeland. Dat is een Finse zangeres. Van het album The Land That Is Not is dit It's a Dream.

0: Welkom bij Jazz No Jazz Radio, een nieuwe editie op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren Ruben van Roon en Wieboud Beurkens een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, kortom, Jazz No Jazz.
1: Ja, we beginnen met een artiest uit L.A. Het gaat vandaag vooral over de nieuwe hippe producers uit L.A. en omstreken. En ook nog uit andere regio's. We beginnen met Mike Gao. Dat is echt de upcoming kid in L.A. Die brengt heel veel nieuwe releases uit op het moment. We pakken er een aantal uit. We gaan ze achter elkaar draaien. We beginnen met Herstrionics van zijn album uitgebracht op het Project Moon Circle label. En dan Loving Night uitgebracht bij de LA Series 8. En we eindigen bij Bewonderment, Mike Gao.

Jij een cathedraal zijn, je bent legend, we komen nooit. Of dan werd een poëta vagabundo.

0: Ja, Mike Gao from LA.
1: Geweldig.
0: De nieuwe dude.
1: Helemaal super.
0: Jazeker, hij is een Chinees, van Chinese komaf. Hij heeft nogal een heftig leven achter de rug. Het is een hele jonge gozer, maar... Hij heeft allemaal erge dingen in China meegemaakt en is gevlucht naar Japan en daarna in Amerika terechtgekomen.
1: Zelfs gevangen gezeten, lees ik. Naar aanleiding van die demonstraties, hè, op het Vredesplein.
0: Zekers. Maar hij heeft zijn weg gevonden via beatboxing, scratching. Is hij in deze producers-stijl terechtgekomen. En is nu op YouTube is het ook een grote hit. Hij bedenkt ook allemaal apps voor iPhones en voor de iPad. Heeft hij ook een hele hippe app bedacht om te DJ'en, zeg maar, op je iPad. Dus het is echt een computer wizard ook.
1: Te gek. Een brug misschien naar een andere in Londen wonende van oorsprong Aziat is Eric Lau. Ik kende deze gast nog niet, maar het doet me denken aan een soort Aziatische Jay Dilla. Producer ook, die in Londen zijn oorsprong heeft, maar heel erg beïnvloed is door die Amerikaanse sound. Hij zegt dat hij zich heeft laten beïnvloeden door Dudley Perkins en onder andere Georgia Ann Muldrow, artiesten die we ook graag draaien hier van het Stone Throw label. Hij is opgepikt door de pretentieuze Giles Peterson, de beroemde BBC-DJ. En die heeft hem naar voren geschoven en werd verder ook nog opgepikt door Amerikaanse bands als Heavy en Fonte, die we weer kennen van het Kindred Spirits label in Amsterdam. Zo is alles een beetje rond op dit genre. Eric Lau gaan we twee tracks van draaien, Understanding, en die andere track die heet Let's Go.

0: Ja, Eric Lau, de nieuwe hip-hop producer J Dilla Style.
1: Super.
0: Helemaal te gek. Verder gaan we door met ook zo'n hippe dude die uit Londen komt.
1: Wederom.
0: Gold Panda noemt hij zichzelf. Zijn echte naam, vind ik ook altijd leuk om daarachter te komen, is Durin Schreckler. Dan begrijp ik wel dat je jezelf Gold Panda noemt. Die komt uit op het label van Ghostly International. Waar heel veel, als je echt de nieuwe hippe dingen wilt checken, dan kan ik je aanraden om op internet naar de site te gaan van Ghostly International. Want die tekenen de laatste tijd al die hippe producers. Hij is al een tijdje bezig. Hij is 32 jaar. Staat heel leuk bij zijn Wikipedia dat hij heel veel hele vervelende baantjes heeft gehad voordat hij zeg maar zich kon focussen op het produceren en dat hij eindelijk uitgebracht werd. Hij noemt het zelf instrumentale hip-hop. Nou, dat hoor je eigenlijk al de hele tijd voorbij komen. We gaan van zijn laatste release, zijn eerste echte full album, Companion, gaan wij twee tracks draaien. De ene heet Quitters Raga en de volgende, de laatste, heet Fifth Avenue. Gold Panda.

0: Gold Panda met de track Fifth Avenue van zijn laatste album Companion. We gaan door met een labelgenoot van hem op het Ghostly International.
1: Prachtig was dit. Die labelgenoot die heet Shigeto. En dat is een hele interessante figuur. Het lijkt een beetje alsof dit een Aziatisch instrumental hip-hop uurtje begint te worden. Maar ook deze jongen, die heet eigenlijk Zack Zaginawa. Die komt van oorsprong uit Japan. En die heeft de artiestennaam Shigeto aangenomen. Hij maakt beat-driven electronic music, zoals er in zijn bio staat. Hij is eigenlijk drummer. Dat begon hij al op high school. En daar speelde hij in Amerika, Detroit, Ann Arbor music scene. Waar we straks een gelijknamig titel van gaan draaien. Studeerde vervolgens jazz op de New School in New York. En daarna ging hij naar Londen toe. Dus dit allemaal ter illustratie dat hij echte jazz roots heeft. Maar is helemaal gedoken in die elektronische muziek scene. We gaan drie tracks draaien. Twee van zijn album dat uitgekomen is bij Ghostly International. En één remix van Mike Slot. De tracks die je achter elkaar hoort, die heten Lineage Ann Arbor Part 3-4. En de laatste remix van Mike Slot, die heet Relentless Drag.

0: Jazz. Zou je oude uitzendingen willen beluisteren, dan kan je naar onze website gaan. Jazznotjazzradio.nl. Uitzending gemist. Of je wordt direct doorgelinkt naar de concertzender. En dan zit je in de carousel. En dan kan je non-stop naar deze uitzendingen blijven luisteren. Wat we daar ook hebben is de jazzagenda. En ik heb er een paar leuke dingen van gehaald. Voor degene die nu bij de Chemical Brothers zijn. Zijn de Five Days Off. Zijn de Melkweg. Die kunnen dus deze uitzending niet live beluisteren, maar wel weer later. Een belangrijke mededeling in de Melkweg zag ik voor alle hip-hop liefhebbers die naar Taleb Kweli willen. 18 maart is uitgesteld naar 26 maart. Ik heb nog twee leuke concerten waar je wellicht naartoe wil in de Bimhuis. 24 maart Brad Meldau en 25 maart de grote liefde van Ruben, Gretchen Parlato. Ruben heeft natuurlijk al kaartjes op de eerste rij, of niet?
1: Ja, zeker, ja. Gretchen.
0: Ik heb zelf een kaartje gekocht op 1 mei Medeski, Martin en Wood in de elektrische bezetting Lantaarnvenster. En 2 mei voor de akoestische bezetting spelen zij in het Bimhuis. Al dus een zeer kleine greep van de jazzagenda, maar meer kan je dus zien op onze website jazznotjazzradio.nl. Volgende week dinsdag zijn we er weer om 11 uur 's avonds.
1: Ja, we beëindigen deze uitzending wederom met Memotone, William Yates. Hij knutselt dit inderdaad allemaal op zijn kamertje in elkaar. De laatste track heet Small Good Things. MUZIEK

over 25 euro per jaar maken wij nog zo'n programma. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vanavond de zingende altsax, een aflevering over Hank Crawford. We beginnen met 4, 5, 6.

Dat was Hank Crawford met 456 van het album More Soul, uitgegeven op Atlantic in 1961. Prominent aanwezig op 456 is baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper. Hank Crawford was een populaire artiest in het grensgebied van jazz en rhythm and blues. Hij is geboren als Benny Crawford in 1934 in Memphis, Tennessee. Hij verkreeg in zijn tienerjaren de bijnaam Hank, afgeleid van de local hero saxofonist Hank O'Day. Crawford speelde alt-saxofoon, baritonsaxofoon en piano. Begin jaren 50 was Crawford onder andere te horen op opnames van B.B. King. Crawford trok de aandacht van Ray Charles, die hem meteen inhuurde. Crawford zou bij Charles blijven van 1958 tot 1963 als saxofonist en muzikaal leider. En in die rol had hij een groot aandeel in het succes van Ray Charles en diens baanbrekende gospelgetinte soul. Crawford werkte mee aan klassiekers als What I'd Say en het live album Ray Charles at Newport. Na More Soul zouden nog 10 albums volgen op het Atlantic label, ongetwijfeld het hoogtepunt van Crawfords loopbaan. Het merendeel ervan kwam tot stand met de band van zijn werkgever Ray Charles. Die band bestond in die periode onder andere uit de trompetisten Philip Gilbo en John Hunt, tenorsaxofonist David Fathead Newman, baritonsaxofonist Leroy Hawk Cooper, gitarist Sonny Forrest, bassist Edgar Willis en drummers Milt Turner en Bruno Carr. Op het eerder genoemde Newport Festival in 1958 maakte de band met haar Down Home Swing enorme indruk. We gaan verder met Crawford's versie van Dead Deer, de compositie van Bobby Timmons. Het staat ook op het album More Soul. Daarna Sweet Eyes van het album Ray Charles Presents David Fathead Newman van David Fathead Newman uit 1958. U hoort hier Ray Charles op piano en Hank Crawford op baritonsaxofoon. Vervolgens Playmates en What a Difference a Day Makes van het album The Soul Clinic uit 1961. In laatstgenoemde ballad, een lied bekend in de versie van Dinah Washington, is een hoofdrol weggelegd voor trompetiste Philip Gilbo. Ten slotte Sherry en Don't Cry Baby van het album From the Heart uit 1962. Met Sherry scoorde Crawford hoog in de hitlijst. In de ballad Don't Cry Baby staat de hoogstpersoonlijke zingende stijl van Crawford centraal.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Berkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag aflevering 2 van Hitten de Tjaak, het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Ammons is in 1925 geboren in Chicago en overleden in 1974. Hij had een

bijzondere muzikale band met alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. Hij werkte zijn hele loopbaan regelmatig samen met de befaamde bop- en soul-jazz-muzikant. Reeds in 1952 hadden ze veel airplay met Blues Up and Down. Hun laatste samenwerking stamt uit 1973. We draaien hier twee tunes van het album Dig Him, in 1961 verschenen op het Argo-label. Eerst de standaard Autumn Leaves en daarna New Blues Up and Down. Een variatie op het eerder genoemde hitje Blues Up and Down. Op piano John Houston, bas Buster Williams en drums George Brown.

U hoorde Gene Ammons en Sonny Stitt met Autumn Leaves en New Blues Up and Down. We gaan verder met Shovel Twist van het album Soul Summit, uitgegeven door Prestige in 1962. U hoort weer Sonny Stitt, Ammons en Stitt fungeren als co-leiders. Op het album is een gastrol weggelegd voor organist Brother Jack McDuff. In deze groep speelde Charlie Persip op drums. Vervolgens weer een samenwerking met Brother Jack McDuff. U hoort Watch Out van het album Brother Jack Meets the Boss, uitgegeven op Prestige in 1962. U hoort het goed, lang voordat Bruce Springsteen en Lance Armstrong aanspraak maakten op de titel, was Ammons al de baas. Niet op een fiets, maar op de tenorsaxofoon. Op Watch Out hoort u ook Harold Vick op tenorsax, Eddie Deal op gitaar en een van de pioniers van soul jazz ritmes, Joe Jukes op drums.

Gene Ammons en Sonny Stitt met Shuffle Twist. Gene Ammons en brother Jack McDuff met Watch Out. In het volgende blokje muziek ligt de nadruk op bebop. Gene Ammons was dan wel geen typische bebopper, maar hij bewoog zich wel bekwaam in dit idioom zonder dat er iets van zijn stevige sound en soulvolle stijl verloren ging. Als solist bij Billy Eckstine werd hij gewaardeerd vanwege die robuuste, door Bob geïnspireerde solo's. De labelbaas van Prestige, Bob Weinstock, schatte Ammons eens in als de belangrijkste link tussen bebop en, wat hij noemde, funk soul. De A&R-man van Prestige, eind jaren 60 was dat Bob Porter, voegde daaraan toe en ik citeer hem: "Ik heb altijd gevonden dat, afgezien van de gebroeders Adderley, soul jazz in feite een afgeleide is van de manier waarop Ammons altijd gespeeld heeft." Einde citaat. Ja, daar is geen speld tussen te krijgen. Tijdens zijn samenwerkingen met Sonny Stitt had Ammons vanzelfsprekend een pittige sparringspartner te pakken. Ook Dexter Gordon was wat dat betreft niet voor de poes. Ammons speelde in 1970 met deze moderne jazzgigant. Hun optreden op 26 juli 1970 in het North Park Hotel in Chicago verscheen op de LP The Chase. The Chase verscheen in hetzelfde jaar op het Prestige-label. U hoort hier het titelnummer. Op piano Jody Christian, op bas Rufus Reed en op drums Wilbur Campbell. Daarna weer een live-opname, ook in Chicago. U hoort Gene Ammons in een trio-setting. Op orgel Eddie Buster, op drums Gerald Donovan. Het trio speelt Charlie Parker's Scrapple from the Apple. Met karakteristiek aplomp baant Ammons zich een weg door het akkoordenschema uit Parker's nummer uit 1947, dat gebaseerd is op het schema van Honeysuckle Rose en I Got Rhythm. De versie van Ammons verscheen op de LP Just Jack, uitgegeven op het Argo-label in 1961.

Thank you.

U hoorde Gene Ammons en Dexter Gordon met The Chase en Gene Ammons met Scrapple from the Apple. We gaan verder met nogmaals een tune van de live LP Just Jack uit 1961. Een versie van Percy Mayfield's Please Send Me Someone to Love. Vervolgens een samenwerking met organist Richard Groove Holmes. Het nummer Good Vibrations verscheen op de LP Groovin' with Jack onder de naam van Holmes op het Pacific label in 1961. Het is live opgenomen in de Black Orchid in Los Angeles. We zijn, u begrijpt het als u het optreden hoort, weer terug bij de blues. Daarna een nummer van de LP Preaching, uitgegeven op Prestige in 1961. Het album is helemaal gewijd aan gospel. U hoort You'll Never Walk Alone. Op orgel Clarence Sleepy Anderson, bas Sylvester Hickman, drums Darrell Anderson.

Gene Ammons met Please Send Me Someone to Love and You'll Never Walk Alone. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Groove and Grease en ook van deel 2 van het drieluik over tenorsaxofonist Gene Ammons. Dit programma werd samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.

0: luistert naar de Concertzender. Dit is het programma over soul jazz, groove en grease. Vandaag de tweede en het laatste deel van The Soul van Cannonball. Dit is een serie over alt-saxofonist Cannonball Adderley en het Cannonball Adderley Quintet. We beginnen met I'm on my way uit 1967. Grappig genoeg geschreven door het 11-jarige neefje van Cannonball, Nat Adderley Jr. I'm on my way staat op het album Why I Am Treated So Bad. Capitol Records hoopte met de cover van de Staple Singers een opvolger van de megahit Mercy Mercy Mercy te scoren. Nou, dat gebeurde niet. U hoort op I'm on my way Cannonball op altsaxofoon, Nat Adderley op cornet, Joe Zawinul op piano, Victor Gaskin op bas en Roy McCurdy op drums. Money in the Pocket was wel een schot in de roos. Het is net als I'm on my way live opgenomen voor een select publiek in de studio van Capitol. Inmiddels een beproefd procedé voor het quintet. De aanstekelijke Boogaloo Money in the Pocket was geschreven door Joe Zawinul. In 1968 maakte Cannonball het Afrikaans getinte album Accent on Africa. Hij speelde op de varitone sax, oftewel varitone sax. En de varitone was een elektrisch apparaatje dat de sax versterkte en vervormde. Het werd ook gebruikt door Eddie Harris, Lou Donaldson en Sonny Stitt. Goomba was een succesvolle single. Hier Cannonball Adderley en Nat Adderley met een big band. Criticus Ira Gittler noemde dit werk van Cannonball geringschattend showbiz. Vanaf het moment dat Cannonball succes had, begin jaren 60, kreeg hij ook meteen kritiek te verduren. Dus nette van Gittler, maar ook van Charles Mingus. Mingus typeerde Cannonball als rock and roll musician number one. Nat Adderley gaf stevig weerwoord in Downbeat Magazine. Volgens Nat was de gospel- en blues-invloed in het werk van het quintet een oprechte reflectie van de indrukken die zij tijdens hun jeugd in Florida hadden opgedaan. En hij zei ook dat hypocriete insiders, en ik citeer nu, een artiest zullen afwijzen zodra die algemene populariteit verkrijgt en dus niet langer kan dienen als symbool voor hun exclusiviteit. Einde quote. Meneer Adderley liet zich niet van de wijs brengen. We gaan verder met Sweet Emma van Nat Adderley. Het is een eerbetoon aan Emma Barrett, een pianiste uit New Orleans die was getroffen door een hartaanval. Sweet Emma staat op het album In Person uit 1968. En het is weer een live sessie in de studio.
1: Which gives us a different attitude right there. We're already trying to keep the money home and the family. Incidentally, little Nat Adderley is a fine musician, and he's 11 years old. So you won't believe it when you hear. He wrote this composition and the arrangement for our band.

0: Sweet Emma.
1: U hoorde het Cannibal Adderley Quintet met I'm On My Way, Money in the Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking. Hij was medeoprichter van de Black Academy of Arts and Letters. Cannibal en zijn quintet gaven bovendien workshops over zwarte muziek op school met I'm On My Way, Money in the Pocket, Goomba en Sweet Emma. We gaan verder met opname gewijd aan Country Preacher, een essentiële plaat in het oeuvre van het Cannibal Adderley Quintet. Vanaf midden jaren 60 was Cannibal betrokken bij de beweging voor de burgerrechten van de zwarte bevolking.